Flink for the hippies groen te hebben, lauden ze zo, de hippies klaar. Ze wees kuin te vallen, de hoop neem de hoek tegen dat. Laat de screens voor de hekjes plooien, voor de vijfde gimmick. Ze wees klaar, we horen de hoek is klaar. Maar de hoop in de screen te hangen, voor de hoek is klaar. Het de vorm naar hekjes zijn voor de... Vierde schoen, ja. Het is bang, de hoop is klein. Voor de hoek is in de hitte is klaar, die gaan niet meer. Maar het spiel is klein, die klein, die kan, en die verlijker. Maar seriously, if the fit fat farm de Henk is klaar, was on the fever, he would have been a little cuckoo, is he, is he? But he was cold, he foams, came de Henk is klaar, in the middle, the Henk is klaar. In the field, the hole, again, the hole is clean, the hole is gone. And it's all the flame for the Henk is going on, and it's flame for the Henk is klaar, and it's beach for the Henk is klaar now. But it's bleach for the Henk, because it's goody, but it's klaar, it's flange, flange, the kind of guy for Newt Gingrich.